0: Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact op.
3: Technisch Expert Jansen met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het oorlog, wie waren sommen? Gewoon normaal gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisteren en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was.
1: Als het was.
0: Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.
2: Maar ik

bewuste dag kwam trouw de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over stroot, zaken over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet dan wie door naar binnen chasen, een granoot op ons hoofd.

0: Vroeger was ik onbezon, als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe, mijn gode breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisteren en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout, was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was.
1: Als het was.
0: Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.
2: Maar

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Omie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee.

0: underground.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Du hast mich. Du hast mich.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

niet begrijpt. En dat is leven en later leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem, laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf. Als je met minder al tevreden, dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

Was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: thuis. Loop eens alle kanten van het veld zo mooi. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volken omhoog, mee joh. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
1: Precies, gewoon een beetje tikken op het minveld. En achterin man tegen man. En in allemaal een beetje feller de ting aan, jongens. En in pak met die dingen, vieze, vuile, greven. Joscheids, we komen eraan. Hoi, de van de wissels even vlak, jongens, wel.
2: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
1: Oké, snel. Scheids, wie speelt nu stemmen, zonnig reis. Hoi, kom eraan.
2: Was dat scheids?
1: Vrije trap, buurt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Mariana.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Het wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waarheen.

licht. Aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein.

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nog één man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

En als ik thuis kom, waait de rust me tegemoet. De hulp is al geweest en alles glimt alsof het moet. Het is dat ik het roken ben ontwend. Anders was dit...

het schone vaat. Geluk, het lacht me toe vanuit mijn vaatwasapparaat. En ik zit voor mijn tv.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.
7: Songs and Stories met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: The place, Memphis, Tennessee. The year, 1956. The setting, the studio of Sam Phillips. A young man with an endless supply of raw energy was set on the road to superstardom. He upset the status quo with his swiveling hips and his curled-up lip as he sang some of the finest rock and roll ever to be recorded. In the 60s, he went into the movies before a classic concert comeback in 1968. The Vegas years of the early 70s gave his career yet another perspective, and though he went through many changes, he was adored by millions. His untimely death in 1977 robbed the world of the man who was, and always will be, the king of rock and roll, Elvis Presley.
3: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij Songs and Stories. Het is vandaag dinsdag 26 mei 2026. En Songs and Stories is, zoals u weet, het programma waar muziek en prachtige verhalen bijeenkomen. Vanavond is het thema Elvis Presley. Maar niet, misschien zoals u wel verwacht, liedjes alleen van de King. Nee, ik heb gekozen voor alleen maar liedjes over de King. En om een beetje aan te vullen, mogen ook liedjes over Tennessee, Graceland en Memphis de revue passeren. En mijn vaste luisteraars hebben weer massaal gereageerd. Hebben weer prachtige bijdragen geleverd. Liedjes die ik zelf niet was tegengekomen. En ik had weer liedjes die zij niet hadden ontdekt. Dus zo is er een prachtige playlist ontstaan van pak een beet 25 nummers ongeveer. Zullen we even moeten kijken hoe we precies uitkomen. Maar vanavond dus alles in het teken van The King of Rock and Roll. Dus trek je pak aan, doe je kraag omhoog, smeer wat brilcream in je haar, zet de zonnebril op en let's rock.
1: Let the show begin.

Ja, met dit soort muziek wordt de temperatuur naar grote hoogten opgestuwd. Maar dat schijnt ook niet nodig te zijn, want het is buiten al heerlijk warm natuurlijk. Gelukkig hebben we hier in de studio airco, dus ik kan hem net zo laag zetten als ik wil. Het kippenvel zal waarschijnlijk niet zozeer van de kou komen, maar meer van de prachtige muziek wat vanavond voorbij komt. Het eerste nummer was Phil Lynott's King's Call. Ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Klaas, Peter en Lucas hadden hem alle drie op mijn lijstje staan. Dus voldoende reden om te draaien. Maar ik had hem zelf ook al wel genoteerd natuurlijk. Het nummer hierna, de Stray Cats. Een live uitvoering van Mystery Train, Captain Rollin. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Dat past ook geweldig bij het thema natuurlijk. Hè, die opzwepende, in dit geval rockabilly, rock'n'roll. En ze noemen ze allemaal Mr. Presley, Mr. Orbison, Mr. Johnny Cash, Mr. Jerry Lee, Mr. Phillips. Allemaal noemde hij ze en die komen ook allemaal vanavond voorbij. Ja, dit wordt een heerlijke uitzending. Hoe ben ik al met het idee gekomen? Ja, dat is misschien ook wel leuk om even te vertellen. In de auto heb ik een cassette recorder. Een cd-speler. Daar pleur ik dan een cd-speler in. En zolang als je mij bevalt, dan laat ik hem erin zitten. En ik draai hem al door weer. En nummers 15, 16 en 17. De laatste drie tracks van dit album. Ja, ik zet ze op repeat. En de eerste daarvan is het nummer Tennessee Plates van John Hyde. En daarachteraan komen nog twee schitterende nummers van hem. Maar Tennessee Plate, dat is voor mij de reden om dit onderwerp te kiezen. Ja, John Hyde, eind van de volgende maand ga ik hem live zien. En daar kijk ik al ongelooflijk naar uit. En hier is die met Tennessee Plates.

0: Ja, they were looking for a Cadillac with Tennessee Plates. Het reisverhaal van John Hyatt, wat eindigde in de gevangenis. Somewhere in Tennessee. En Elvis, ja, later krijg ik nog een nummer. Elvis is dead. Maar eigenlijk voel ik meer voor wat Mojo Nixon en Skid Roper in 1987 zongen. Want die hebben het over Elvis is everywhere.
1: When I look out into your eyes out there, when I look out into your faces, you know what I see? I see a little bit of Elvis in each and every one of you out there. Let me tell you, when...

Nou hebben we wel genoeg gehad natuurlijk. Hè. Elvis is everywhere. Mojo, Nixon en Skid Roper waren dit. Elvis is everything. Oké, zoals ze zelf zeggen. Behalve Into Michael J. Fox. Daar zit hij dan even niet in. Maar verder wel. Nou, heerlijk opzwepend nummer. Ik ga verder met een country klassieker. Zo durf ik het wel te noemen. That's How I Got to Memphis. Hij is geschreven en wordt ook gezongen door Tom T. Hall, een man die naar Memphis komt om zijn voormalige liefde te zoeken. Het is niet alleen de grootste hit voor deze Tom T. Hall geweest. Hij is ook gecoverd door onder andere Bobby Bear, White Morgan en de 78's en 2018 Charlie Crockett. Maar we gaan luisteren naar het origineel van Tom T. Hall. That's How I Got to Memphis.

0: Ja, That's How I Got to Memphis. Dit was Mr. Tom T. Hall zelf. Ja, in het verhaal van Elvis. We kennen natuurlijk in grote lijnen kennen we het allemaal wel. He, hij was de king of rock and roll. In 1956 begon hij met That's Alright Mama. En ja, toen is de bal gaan rollen. En hij is groot geworden. Groter dan enige artiest ooit is geweest. Deze Elvis Presley. All over the world kennen ze hem. En vreemd genoeg heeft hij niet in... Ja, wel voornamelijk in Amerika en ook wel in Europa. Maar voornamelijk, ja toch, in Amerika heeft hij heel veel opgetreden. Elvis in Las Vegas natuurlijk. Eind jaren 60 begon hij weer met zijn comeback. En in de jaren 70 heeft hij heel lang opgetreden in Las Vegas. En daar gaat het volgende nummer ook een beetje over. Elvis in Vegas. En het is niet van Elvis hemzelf natuurlijk. Maar van een man die ietsjes groter, ietsjes steviger was dan Elvis. Hier is Meatloaf met Elvis in Vegas.
1: Didn't take a suitcase. I had to travel light. I climbed out my bedroom window. It was just about 1:15 midnight.

0: waren we daar ergens in een soort amusementspark. Was dat allemaal vreedschuren en dergelijke. En we stonden op een balkon naar beneden. En daar werd zomaar even aangekondigd. Elvis Presley. Zomaar op een maandagochtend. Fantastisch om te zien.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dit nummer is er zeker weer eentje van waar ik harder van ga rijden. Het is een prachtig, heerlijk nummer. Rockabilly-stijl wel een beetje. Rock and roll, vrolijk. Wordt gezongen door Kirsty MacColl. Die kennen we natuurlijk ook wel van de samenwerking met de zanger van de Pogues natuurlijk. Maar ze heeft zelf ook een paar hitjes gehad. En onder andere deze. En welke zou vanavond voorbij komen in het thema rondom Elvis? Precies. Een nummer met een hele lange titel. There's a guy who works down the chip jobs. Where's his Elvis? MUZIEK

0: This is Rock and Roll Radio. Tune it in. Rip that knob off. Don't touch that dial. Stay tuned for more Rock and Roll.
1: Ja, het volgende nummer, dat is de Tennessee Waltz. Het is geschreven in 1946 door een Red Stewart en Pee Wee King. Terwijl ze in een vrachtwagen zaten onderweg naar Nashville. Op de radio hoorden ze de Kentucky Waltz van Bill Monroe. Stewart dacht eens, ja, hey, hallo, Kentucky Waltz, dan wij ook maar. Maar hij had geen papier bij de hand, dus hij heeft de eerste teksten op de achterkant van een opengevouwen lucifersdoosje geschreven. Later hebben ze het overgeschreven op een fatsoenlijk stukje papier. En dat manuscript, dat ligt nu ergens in een kluis van de universiteit in Tennessee. Ja, het is een nummer, het is niet geschreven door Emily zelf dus. En de grootste hit met dit nummer heeft toch wel Patti Page gehad in 1990.

1950. Dat was zo'n grote hit dat het tijdenlang een van de best verkochte singles aller tijden werd. Er zijn in de tijd 65 miljoen exemplaren van verkocht. En waarom dit nummer? Ja, ten eerste Tennessee Waltz. Omdat Tennessee heeft natuurlijk zeker te maken ook met Elvis Presley. Marvin en Melu, ja, afgelopen zaterdag heb ik en samen met Apple Scholtens, mijn collega van Roots Rock Radio, hebben we Emmylou Harris live gezien. Nou, en ik kan je vertellen, dat was een fantastische beleving. Goed, misschien vocaal kon ze het niet overal meer redden. Ze is 78 jaar, maar ze stond er wel. En daar stond wel een legende daar op het podium. Ze was wel bespraakt, ze was grappig, ze was leuk. En ze werd omringd door een fantastische band. Met zowel muzikaal als ook backing vocals die ze leverden. Dus ja, dat is voor mij een reden wel des te meer om toch nog eentje van Emmylou Harris te draaien. Voor mij een leuke herinnering. En voor de mensen die het gemist hebben, ja. Helaas, dit nummer heeft niet gespeeld. Daarom nu genieten van de Tennessee Waltz.

0: Ja, prachtig. Emmylou Harris met de Tennessee Waltz. En het nummer is een beetje, ja, ironisch is het eigenlijk ook wel, dit nummer. Want ze zingt erover. Oh, even zien. Ja. Ze zingt erover dat. Ja, ze introduceert haar geliefde aan een oude vriendin tijdens een dansavondje. En terwijl het orkest de Tennessee Waltz gaat spelen, danst die vriend er vandoor met de geliefde. Dus een moraal van het verhaal kun je zeggen, stel nooit je partner voor tijdens de Tennessee Waltz. Living Color, dat is mijn volgende groep die ik ga draaien. Klaas had hem op zijn lijstje staan. En het is een nummer, komt van een album uit 1990, Time's Up. En voor dit nummer hebben ze wat hulpjes ingeroepen. Je hoort Maceo Parker, en dat is een legendarische saxofonist. Onder andere van James Brown kennen we hem natuurlijk. Er komt een stukje, een preek, een rap in voor, waarin wordt geroepen dat Elvis echt dood is. Dat doet niemand minder dan Little Richard. En je kunt, als je het goed luistert, ook nog ergens Mick Jagger horen. En waarom dit nummer? Het nummer heet Elvis Is Dead. Ja, eind jaren 80, begin jaren 90 was er in Amerika een hype gaande dat Elvis is niet dood, hij is overal. En in de roddelbladen stonden verhalen van mensen dat ze hem overal gezien hebben. Bij een pumpstation, een Burger King of bij de supermarkt. Nou, met dit nummer wilde Living Call hier een einde aan maken. Elvis Is Dead. And I saw him last night. Elvis Is Dead. And he's working at the BK. Hier is Living Color, Elvis Is Dead.
1: Yo, Corey, man.
2: Yeah, man, what's up?
1: I saw Elvis the other day.
3: Get out of here!

0: Ja, Elvis is dead. Geen twijfel over mogelijk. Over mogelijk volgens Living Color. En we gaan een stapje terug in de tijd. Summer of 67. Ja, en als ik ooit eens een keer een kookprogramma zou doen met prachtige recepten voorlezen, dan zou dit vast en zeker mijn achtergrondtune zijn. Want dit is het recept hoe je een heerlijke, perfecte Memphis Soul stoofpot maakt. Het is gemaakt door King Curtis en is King Pinks. Hier komt het.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base.

bring to a boil. That's it, that's it, that's it right there.

Ja, Memphis Soul Stew, het recept kreeg je deze keer van King Curtis en de Kingpins. Ja, en Elvis Presley die had een manie, een obsessie met porselein en aapjes. Het nummer wat het nu volgt, dat is geschreven aan de hand van een aanzichtkaart. En daarop stond afgebeeld een kapucijner aap die een glazen bol vasthield. Die had hij in zijn tv-kamer staan. Hij had er nog twee in de eetkamer staan. En er waren ook nog een paar her en der verstopt in de jungle room. En hij hield ook van echte apen. En net als dat zijn latere schoonzoon Michael Jackson een eigen aap had, heeft hij ook nog een tijdje Scatter gehad. Waarom dit verhaal? Nou, dat aanzichtkaartje waarop deze porselein aap van Elvis Presley kwam ooit een keer terecht bij niemand minder dan Warren Zevon. En hij zat met een maat, zat ze te schrijven en toen zag hij dit kaartje. En hij zei, wat is dat in vredesnaam? Ah, hij zei, dat is de porselein aap van Zevon. Of van Elvis. Warren Zevon was er klaar mee en de rest van de week hebben we besteed aan het schrijven van dit nummer.

0: Ja, Porcelain Monkey van Warren Zevon was dit. De volgende is een, ja, een item.
1: Songs and stories. This one is out of the box and off the record.
0: Ja, ik heb soms hoor ik iets op de radio. En dan wil ik dan gewoon met jullie delen. Een mooi liedje, een prachtig verhaal. Vanmorgen werd ik wakker. Dan luister ik meestal naar Bert Hadrikman op Radio 5. Een prachtig programma. En die had na 8 uur had hij in de studio. Of eigenlijk niet in de studio. Ze zaten in het Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Dat werd vandaag officieel geopend. En de hele uitzending kwam vanuit dat museum. Maar hij had tussen 8 en 9 uur had hij niemand minder dan mijn favoriete disjockey van Nederland in de studio. En hij is zelf ook heel blij mee. Frits Spits had hij in de studio. En er werd over van alles gesproken. Hij heeft net een boek weer uitgebracht. Het laatste jaar bij de radio. Hij is gestopt, zoals je misschien wel weet. Maar er is een boek nu verschenen. En daar hadden ze het over. En op een gegeven ogenblik kregen ze het ook over radio maken. Wat dat nu precies is. Wat was voor Frits Spits het mooiste radiomoment dat hij ooit had gehoord. En dan kwam hij met dit verhaal op de proppen.
2: Laten we gaan dan naar 2007. Dat was de finale van de Eredivisie. Ik geloof dat er nog vijf clubs waren die kampioen konden worden. Waaronder mijn club, PSV. Ja. En de ontknoping was sensationeel. Maar zoals ze toen, overigens is Langs de Lijn nog steeds een fantastisch programma. Maar zoals er toen radio werd gemaakt. Zo snel geschakeld naar de verschillende verslaggevers. En dat is natuurlijk het mooie van live radio is dat het nu gebeurt.
3: Juist.
2: Jij zendt nu uit. En dat is op dit moment heb je al je luisteraars. En juist die samenhang. Dat is door niets, door geen podcast, door niets te overtreffen. Nee.
0: Ja, dat is een prachtig. Het komt uit mijn hart kunnen komen. Maar die Frits Spits die kan het zo ongelooflijk mooi verwoorden. En de aanleiding van het volgende nummer. Ja, daar haal ik ook nog even uit dat interview. Ze vroegen wat is het meest op de uitspraakmakend fragment van de televisie. En toen kwamen ze uit bij 13 juli 1985. En dat is natuurlijk Live Aid. Nee, dit wil ik nog niet door. Dit wil ik laten horen.
2: Dan hebben we het over Live Aid.
3: Ja.
2: Live Aid is, dat vond ik de meest betekenisvolle dag die ik, denk ik, in mijn leven heb meegemaakt als het gaat over de wereld. We hadden natuurlijk de ontspanning die was ontstaan dankzij Reagan en Gorbachev. Er was vreselijke hongersnood in Afrika. En artiesten over de hele wereld hebben besloten, wij slaan de handen ineen. En we gaan iets doen om mensen te helpen. En dat gevoel van verbroedering, dat gevoel van laten we elkaar voor elkaar zijn in positieve zin. Dat gevoel is een beetje weggelekt uit onze samenleving nu. En ik hoop van ganser harte dat dat terugkomt. En daarom moet iedereen maar steeds maar weer eens denken aan dat Live Aid uit 1985. Dat was een teken van zo kan het ook.
3: Ja. En welke beelden komen dan onmiddellijk weer?
2: Nou ja, van Sting, van Phil Collins en van David Bowie. En ja, noem ze maar.

Ja, prachtig. Voordat Phil Collins in het vliegtuig in de, hoe heet dat, in de Concorde stapte naar New York, deed hij nog een aantal nummers samen met allerlei artiesten. En ook met Sting. En zongen ze Long, Long Way to Go. Heel prachtig nummer met een passende tekst voor dat evenement in de tijd. Aan het begin van het vorige uur, want het is al 7 uur geweest. Aan het begin van het vorige uur draaide ik het nummer Mystery Train Kept a Rollin' van de Stray Cats. Nou, daarin bezongen ze tal van grote artiesten die aan de wieg van Elvis Presley hebben gestaan. Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Sam Phillips. En deze vier zangers en één producer, die zijn in 86 zijn ze nog weer gezamenlijk in de studio gedoken. En daar hebben ze het album gemaakt, The Class of 55, Memphis Rock'n'Roll Homecoming. En een van de nummers die ze opgenomen hebben, We Remember the King.

0: Ja, We Remember the King. Dat werd gezongen door Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins. En een paar van hen zijn natuurlijk ook al in het Groot Hemelskoor. Ja, daar zijn ze weer bij The King.
1: Songs and Stories met Dick Stompels.
0: Ja, het is 7 uur geweest.
1: Tjoes. Met Songs and Stories.
0: Oké, doen we die er gelijk achteraan. Ja, want we gaan toevallig wel even de toespraak van vanavond draaien. En daarvoor ben ik terechtgekomen in, ja, nog wel in de provincie Groningen, maar wel heel sterk tegen de Drentse grens aan. En het is een nummer waarin blijkt dat er ook in Drenthe, in de Bunermond, dat daar een Elvis woont. En ik heb het over het nummer van Bert Harris en de Nozems. En dat nummer komt uit 2010 van het album Over de Badda. En daarin zingen ze over Elvis, koning van de Bunermond. Een heerlijk ouderwets rock'n'roll intro. Ze hadden hem eerst akoestisch, maar later had hij door dat hij nummer hitpotentie had. Hebben ze er een elektrische versie van gemaakt.
2: Ik ken soepen als een grote.

blij zijn dat hij deze elektronische versie heeft gemaakt van Elvis Koning van de Bunermond, Bert Hallers en de Nozems. Het volgende nummer, het was een B-kantje van de grote hit van Billy Joel, Allentown. Maar hij heeft het uiteindelijk niet op het album The Nylon Curtain gezet. Dus het was wel, maar ook weer niet natuurlijk. En dat maakte het tot een collector's item. En uiteindelijk is in 2005 op een officiële verzamelbox verschenen. En het nummer heet Elvis Presley Boulevard. En dat was de straat waaraan Graceland ligt. En Billy Joel die is daar geweest, liep daar. En ja, hij schrok van de gierige toeristenval die het was geworden. Dus het is eigenlijk een, in plaats van een vrolijk eerbetoon aan de King, een behoorlijk duistere, trage blues-rockplaat geworden over de doorgeschoten vercommercialisering van de King na zijn dood in 1977. Hier is Billy Joel, Elvis Presley Boulevard.

Ja, Elvis Presley, Boulevard, het nummer van de B-kant van Allentown. De volgende twee nummers, ja, dat zijn van de twee groten in de muziekgeschiedenis, in de muziekwereld, in de rockwereld. Ten eerste gaan we luisteren naar de man die zeker niet mocht ontbreken vanavond, Paul Simon. En die zingt natuurlijk over Graceland. En daar gelijk achteraan krijgen we Neil Young met He Was The King.

Ja, He Was The King, dat zong een Mr. Neil Young. En dat komt van zijn album Prairie Winter. Ik ga verder met ja, een nummer wat absoluut een favoriet van mij is. En het album gaat ook mee naar de onbewoonde eilanden. Als ik ooit zou moeten kiezen welke albums ik zou meenemen. En dat is het album van Mark Cohn. Het heet ook net zo Mark Cohn. En daar stond, het kwam in 1991 uit, het ongelooflijk mooie Walking in Memphis. Hij had op dat ogenblik een schrijversblok. En hij las een interview met James Taylor. En daarin zei James Taylor, nou, als je eens een keer vastzit, ga naar zijn stad waar je nog nooit bent geweest. Die raad heeft hij zich aangetrokken. Hij heeft het vliegtuig genomen en hij is naar Memphis gevlogen. Daar is hij rond gaan wandelen. Dus Mark Cohn deed niks anders dan walking in Memphis.

0: Ja, we kennen hem van Schoolgirl in Romeo's Tune. Maar dit was House of Cards van Mr. Steve Forbert. En dat ging ook over de onverwachte dood van Elvis Presley in de tijd.
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, we zijn toe aan de bijdrage van de Beuk.
1: Muziek neemt je mee.
2: Aardbevingen, scheuren in huizen en
3: gekaapte passagiersvliegtuigen.
1: Vertel jouw song en story in Waar was ik toen?
0: Ja, dat gaan we zeker doen. De bijdrage van de Beuk. Albert Beukema uit Meppel. Wij waren zaterdagavond bij Emmy Lou Harris. Hij was zondagavond bij Emmy Lou Harris. Hij ging ervoor naar Amsterdam. Wij hebben hem gewoon in onze eigen stad Groningen gezien. Maar hij schreef me een paar dagen later schreef hij mij dit bericht over het thema Songs About Elvis. Ooit zag ik de band in Waar was ik toen optreden in de Martini Hall, het latere Martini Plaza. Dat was op 3 november 1985 als onderdeel van hun legendarische Brothers in Arms Tour. Sindsdien heeft de originele band niet meer in Groningen opgetreden. Ik herinner mij een puikconcert van Dire Straits en zijn frontman Mark Knopfler compleet met zweetband om zijn hoofd. Over deze band hoef ik natuurlijk niks meer te zeggen. Daarom maar direct naar het nummer voor vanavond. Calling Elvis. Een ode aan Elvis Presley. In het nummer probeert de zanger contact te maken met de King en verwijst hij op speelse wijze naar bekende Elvis hits zoals Heartbreak Hotel, Love Me Tender en Return to Thunder. Het liedje gaat dus over de bewondering voor Elvis en de wens hem te bereiken alsof hij nog leeft en aan de telefoon kan komen. Het is een nostalgisch en speelse huldiging aan deze legendarische zanger.

0: Nou ja, Elvis Presley heeft op tal van artiesten een grote indruk gemaakt. En dat hoor je vaak terug in de muziek, zoals in dit Calling Elvis van de Dire Straits. En ook het volgende nummer gaat over Elvis Presley, de dood van Elvis Presley. Het is gebaseerd op een beetje de basismelodie komt van het nummer van Chuck Berry. En Mr. Bruce Springsteen heeft hem dan ook officieel in de schrijverscredit genoemd. Zodat hij niet alleen geëerd wordt, maar ook wat pegels ervoor krijgt. Ja, zo is die Springsteen dan blijkbaar ook wel weer. Gaat dus zoals ik zei over het nummer dat hij hoort dat Elvis Presley om het leven is gekomen. Hij heeft zelf, schijnt het verhaal, ooit eens een keer wilde hij heen. Hij had een nummer geschreven, Fire, die wilde hij aanbieden aan Elvis Presley. Maar hij was net de pijp uit. Ja, dan heeft het weinig zin. Toen hebben uiteindelijk de Pointer Sisters het overgenomen. Die hebben een grotere hit aan gehad. En later heeft hij het zelf ook opgenomen. Maar voor vanavond gaan we luisteren naar het prachtige Johnny Bye Bye, Bruce Springsteen.
1: One, two, three.

Rolling Stones, Honky Tonk Women. Klaas zei, wat is de link met het nummer? Klaas, bluesman in hart en nieren. Maar hij heeft ook niet de alomvattende kennis. Gelukkig maar, dat maakt hem weer mens. Dat zet hem weer met beide voeten hier in deze stevige Groninger klei. Maar de link was de eerste regel al. I met a gin-soaked barroom queen in Memphis. We gaan verder. Dat doe ik ook wel een beetje aan Klaas denken. The Little Willies, Tennessee Stud.

een band rondom Nora Jones, de Little Willies met een Tennessee stad. En ik heb er nog eentje en ja, dat gaat erover hoe hij het ervaren heeft dat er een big train van Memphis zijn wereld binnen kwam rijden. En dat was niemand minder dan Elvis Presley, zo zag hij dat. En ik heb het over John Fogerty.

0: Ja, het heerlijk swamp rock gitaartje van John Fogerty. Het ene laatste nummer van vanavond. Want ik sluit af, ja, hoe kan het ook anders? Wat werd er altijd aan het eind van het concert gezegd van Elvis Presley? Als de tienermeisjes hysterisch waren. En de volgende artiest kon niet eerder optreden voordat die tot rust kwamen. Dan zei de concertpromotor, Elvis has just left the building. Dat heeft Frank Zappa heeft dat opgepakt en die heeft daar een nummer van gemaakt. Het is een beetje een parodie, een beetje bombastisch in Las Vegas showtune. Maar je kunt van Frank Zappa alles verwachten. Elvis has just left the building.
1: Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building.

0: Ja, Elvis has just left the building. Maar onze eigen Elvis zit al klaar. Maar dan de Elvis van de blues. Klaas Zuidema neemt de microfoon over tot ongeveer 10:30. Ik ben er volgende week weer met een nieuw thema. Misschien dat ik ook wel even opneem van tevoren dat ik er niet ben. Maar dat hoor je, dat merk je wel. Donderdagavond ben ik er wel met Roots Rock Radio. Ik zou zeggen tot volgende week. En
1: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
3: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Hoogland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
5: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
4: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Het Hoge Land.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch Expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
10: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek, of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

Ja, het is dinsdag 26 mei na 8 uur. En dat betekent uiteraard Tuesday Blues Day bij Omroep Rogaland. Vanaf het Mediapark in Winsum heet ik je van harte welkom bij aflevering 258 XL van Crossroads Blues Radio. Dick, nog even weer bedankt voor jouw programma Songs and Stories. Dick is er dus aanstaande donderdag weer met samen met Eppen met Roots Rock Radio. Ik ga beginnen met een band uit Estland. Ja, die hebben een tijdje niks gedaan en ze zijn weer opnieuw begonnen. Ik heb het over de Cat House Radio. En die zanger die stuurde mij een berichtje, Alar Krisha. En ze hebben een nieuw nummer uit en of ik daar, daar wil luisteren en aandacht aan besteden. En ja, ik vind het een lekker nummer. En ja, blues uit Estland hoor je niet zo heel vaak. Het is meer, ja, het is blues rock. Het nummer heet Wild at Heart, de Cat House Radio.

Kort maar krachtig. The Cat House Radio met Wild at Heart. Nick Barham. Ja, kom je op zo'n naam? Nick Barham. Hij komt uit Austin in Texas. Een bluesartiest. En hij heeft ook een nieuw nummer uit. Een hele mooie titel. Alligator Leather Blues.

Ja, lekker. Lekker modern. Alligator Leather Blues van Nick Barum. Ja, ik heb regelmatig contact met Johan Dollekamp in Hengelo van de platenzaak Popeye Record Store. Prachtige, authentieke platenzaak in Hengelo. Ik kom daar zelf ook wel eens. En ja, hij had een mooie LP, zag ik voorbij komen, van Rory Gallagher. Een verzamel LP, dubbel LP. En ik zei, Johan, die wil ik wel graag hebben. En ja, zaterdag kreeg ik hem in huis. Ook weer altijd prachtig verpakt. Hij heeft zelf de kunstacademie gedaan. En weer een hele mooie tekening erop. En ja, prachtige man. Heel groot muziekkenner en muziekliefhebber. Maar op die LP, kant 1, daar staan allemaal nummers op van Rory Gallagher's band Taste. En een van die nummers, dat is Eat My Words. En dat komt oorspronkelijk van een tweede album On The Boards uit 1970. Taste.

0: Ja, de band waar het allemaal mee begon voor Rory Gallagher, Taste, het nummer Eat My Words. Ja, heerlijke muziek.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik ga een nummer draaien. En wat mij betreft een heel bekend nummer. En ik ga ervan uit dat jij het ook wel kent. Het nummer heet Devil Woman. En uiteraard ga ik eerst de cover draaien. En dat is van de band The Freaky Butts van hun album Western Smoke. En als jij nou weet van wie het nummer origineel is, Devil Woman. Trouwens, het originele nummer is in 1992 opgenomen door de band. En dat was live, een live opname. Hun hele debuut-LP was een live-LP. Prachtige muziek. Als jij weet welk nummer of welke band dat nummer Devil Woman heeft opgenomen in 1992. En als je ook nog weet wie het heeft geschreven, dat hoeft niet. Dan mag je dat appen naar 06-139-285-28. Devil Woman. Deze is van de Freaky Butts.

fantastisch nummer. Deze, het cover is wel prachtig. Het origineel is helemaal heerlijk. Dit is Devil Woman, de uitvoering van The Freaky Butts. Wat ik al zei, als jij weet van wie het origineel is, mag je dat appen naar 06-139-28528. Ga ik naar een Ierse muzikante, Granny Duffy. Die staat ook op het bluesfestival in Gollo. Daar heb ik nu al zin in trouwens. En ja, dat is een heerlijke muzikante, vind ik zelf. Ze heeft een heel mooi nieuw album uit. What Am I Supposed to Do? En daarvan draai ik het nummer Taking My Heart Away.

Ja, lekker lange outro. Taking My Heart Away van Granny Duffy. Prachtige muzikanten. Wat ook prachtig is, en, ja, wat, tenminste, dat vind ik een Nederlandse band, Ruby Electric. En die hebben een live album uitgebracht op 1 mei. En er staan 6 heerlijke nummers op. En een van die nummers, dat heet Running in Circles. Prachtige live uitvoering. Ruby Electric.

Ja, terecht applaus moet ik zeggen voor Ruby Electric. Running in Circles, prachtige live uitvoering. Ja, het programma heet Crossroads Blues Radio. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het altijd pure bluesmuziek is. Ook dit soort muziek komt wel eens een keer voorbij. Gewoon omdat ik het heerlijke muziek vind. En ik ga naar iemand anders, naar Theodore Joseph Horowitz. Hij is geboren in New York in 1960. En zijn muzikantennaam is hij bekender onder geworden. Papa Chubby heb ik het over. En misschien dat je weet wat het betekent, Pop Chubby. Maar dat ga ik hier maar niet op de radio vertellen. Van het album I Love Freddie King. Daar doen allerlei gastmuzici op mee. Daar staat ook het bekende nummer I'm Going Down staat erop. En dat is niet origineel van Freddie King. Het is geschreven door Don Nix, heb ik al eens vaker verteld. Maar wel een prachtig nummer. Dit is Papa Chubby met Joe Bonamassa.

0: einde. Vanaf vinden jullie uiteraard Papa Chubby samen met Joe Bonamassa. Het heerlijke I'm Going Down.
1: Album van de week.
0: Ja, iedere week in samenwerking met Marjolein van Dam van die mooie platenzaak in Hoogezand, genaamd Evelien Novacek. Prachtige platenzaak. Deze week gekozen voor het album Ain't Wasting Time. En dat is van Nikki T in The Snake Charmers. Wat een heerlijke mondvol. Hij heet oorspronkelijk Nick Tiberius. En hij komt uit, hoe heet het daar ook? Ik ken er heel kom. Detroit. Ja, hij komt uit Detroit. Maar hij is begonnen op zijn 12e met gitaar spelen. En dat is gewoon prachtige muziek. Nikki T in the Blues in the Nikki T in the Snake Charmers en het nummer wat ik ga draaien van het album dat heet Mistreating Mama.

Ja, heerlijk toch. Nikki T in The Snake Charmers van het album Ain't Wasting Time. Je hoorde Mistreating Mama. Ja, en Erik Chappers die stuurt een berichtje. Wat een heerlijk sfeervol nummer van Nikki T. En lekker uptempo. Ben ik helemaal met jou eens, Erik. Prachtig. Straks nog een nummer van de album. Ik ga naar Chris O'Leary. En die brengt op 10 juli dit jaar zijn album Blue Collar uit. En hij zit bij Alligator Records onder contract. Heel beroemd blues label. En een energieke mix van blues, soul en New Orleans funk maakt hij me aan. Die maakt gewoon heerlijke muziek. En ja, hij heeft een verleden. Hij is voormalig marineveteraan en ex-preacherhand. En ook oud-frontman van Lee Von Helms, legendarische Barnburners. Ja, en alvast daarop vooruitlopend op het album is er een nummer uitgekomen. Dat heet Bad Decisions. Chris O'Leary.

Nou, als de rest van... Sorry. Als de rest van het album net zo wordt als dit nummer, dan teken ik ervoor. Prachtig. Chris O'Leary, Bad Decisions. Waar ik al zei, in juli komt het album uit via Alligator Records. Genaamd een band die opgericht in Helsinki in Finland 2009. De band heet Lena and the Slide Brothers. En hun eerste album is uitgekomen in 2010. Dat heette toen Turn It On. De band rondom zangeres en bassist en schrijfster Lena Lindroos. Ja, die hebben ook een heerlijk nieuw album uit, Lighthouse Blues. En daarvan draai ik het nummer, je raadt het nooit, Lighthouse Blues. Lena and the Slide Brothers.

0: Heerlijk. Lena en de Slide Brothers, Lighthouse Blues, van hun gelijknamige nieuwe album. Ja, prachtig toch?
1: Hello everybody, this is John Palmer. You listen to Crossroad Blues Radio Station. Check it out.
0: Ja, ook zo'n heerlijke blues, oude bluesknakker John Primer. Ik heb hem mogen zien een keer in de Amer in Amen. Prachtig concert was dat. En ja, die man die maakt gewoon heerlijke muziek. In 2022 bracht hij het album uit Hard Times. En daarvan draai ik het nummer My Sugar Mama.

0: Ja, John Primer met My Sugar Mama. You can't paint the blues without the primer.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, laatste keer alweer. Het is 26 mei. Ik moet voor volgende week weer een nieuwe artiest van de maand opzoeken. Nou, opzoeken. Ik heb een hele waslijst. Ik pik er wel weer in uit. Maar deze keer nog J.B. Hutto. En van het album Hawk Squad. Dat is J.B. Hutto en de Hawks. Draag het nummer If You Change Your Mind. En ik weet dat Bob Corritore, de fantastische blues harpspeler, die vindt het mooiste album van J.B. Hutto.

JB Hutto in the Hawks. If you change your mind. Ja, niks meer aan doen, dat soort muziek. Het is gewoon tijdloos. Prachtige maandag was het ook. JB Hutto, mooie verschijning. Allerlei hoofddeksels op, kleurige pakken aan. Ja, volgende week weer een nieuwe artiest van de maand. De Davidson Trio. Dat is een band die komt uit de West Midlands. En dus een band rondom bassist en zanger. Die heeft trouwens een bereik van 5 octaven. Owen Davidson. En verder zit daarbij gitarist Ben Bicknell. En drummer Alice Brown. En die hebben een nieuw album uit. Nou ja, album EP. 5 nummers staan daarop. Het album heet Follow You. En een van die nummers die erop staat heet Mr. Greasy Snake.

Ja, lekker. De Davidson Trio met Mr. Greasy Snake. Lonnie Brooks, de vader van Ronnie Baker Brooks. Die, die is 2017 is hier overleden, maar geboren in Louisiana. Hij is later nog naar Texas verhuisd en hij is geëindigd in Chicago. Hij mixt ook de Louisiana en de Chicago blues een beetje in zijn muziek. Van het album Wound Up Tight uit 1986 draai ik het titelnummer.

0: Ja, dat is toch prachtig. Lonnie Brooks natuurlijk. Wound Up Tight heet het album. Zo heet het nummer ook. Waar ik draaide. Heerlijk.
1: Blues album top 10.
0: Ja, iedere week in samenwerking met rootsmusicreport.com. De blues album. Top 50 stellen ze altijd samen. Of die publiceren ze altijd. Aan de hand van Airplay. Niks te maken met verkoopcijfers. 3 naar 10 gezakt. Rick Vito, Slide Master. Daar heb ik vorige week een nummer van gedraaid. 9 gelijk gebleven. Altered 5. Blues Band met Hammer and Chisel. 26 naar 8. Ook een heerlijk album. Mike Colessa met Blue to the Bone. 19 naar 7. Hij zit weer in de lift. Curtis Salgado met Legacy Rewind Live in 25. 6. Nieuw binnen. Zach Harmon and the Drive. In het album heet Zach Harmon and the Drive Live. Ja, verder met een blues album. Top 10. Op nummer 5 vanaf 6. Mike Golden met While I Can. 2 naar 4. Seth James met Motor Mouth. 5 naar 3, Jennifer Lynn and the Groove Revival, Electric Eden. 1 naar 2, 1 gezakt, de C.D. Woodbury Trio met het album Bulldog. En van 10 op 1, ik noemde hem zo pas al even, Bob Corritore. Het album Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues. Ook een magnifiek mooi album. Zo even Booker T en de MG's er even uit. Ja, uit die bluesalbum top 10 deze keer de C.D. Woodbury Trio, het album Bulldog. Ja, de band die komt uit Seattle in Washington. En dat ligt, zoals je weet, in het noordwesten van Amerika. En in de jaren 90 was het natuurlijk een hele levendige scene, een muziekscene in Seattle. Maar deze band komt er ook vandaan. Het album heet dus Bulldog en ik draai het nummer Wicked Grin.

0: Michael Jackson needed killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Ja, prachtig. De CD Woodbury Trio met het nummer Wicked Grin. Het album staan 11 nummers op en er zijn 8 covers en 3 originele nummers. En een van die covers is dus dit nummer, Wicked Grin. Het nummer is geschreven door Michael Pickett. En niet te verwarren met Wilson Pickett. Michael Pickett, dat is een Canadese bluesmuzikant. En Gary Nicholson. Ja, prachtig album vind ik het. Ja, nog 3 nummers en dan heb ik origineel een cover en ik heb nog maar 1 goede inzending binnen. Het nummer Devil Woman, van wie is het origineel? Even appen naar 06-139-285-28. Ryan Bingham heeft een album opgenomen samen met de Texas Gentleman. Het album heet They Call Us The Lucky Ones en dat is, ja, het is geen bluesalbum, maar je hebt meer Americana en weet ik veel. Maar dit nummer is echt wel lekkere blues. Let the Big Dog Eat.

Ja, Ryan Bingham samen met The Texas Gentleman. Let the big dog eat. De oude bluesveteraan Danny Marks komt uit Toronto in Canada. Hij heeft een nieuw album 10 mei uitgekomen. Back to the Blues. En daarvan draai ik het nummer Beltline Blues.

Denny Marks, Beltline Blues. Harold Young Rel Davenport heb ik wel regelmatig aan hem van gedraaid. En waarom? Het is een echte bluesbelofte. De jongen is 19 jaar dan maar. En hij brengt in juni brengt hij zijn... wat is dit nou weer? Jongen, jongen. In juni brengt hij zijn lang verwachte debuutalbum uit. Dat komt uit op Little Village Records. En dat wordt een krachtige mix van Delta Blues, Chicago Blues en Soul. Ja, ik vind het gewoon prachtig, zo'n jonge fan die zulke mooie muziek maakt. Weer een nummer alvast vrijgegeven en dat heet Giving Me the Blues. Harold Young Rel Davenport.

0: Harold, Young Rail Davenport, Giving Me the Blues. Ik ben zeer benieuwd naar het album van deze jongeman.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik doe de eerste uur het nummer Devil Woman van de Freaky Buds. En ik vroeg jou, van wie is het origineel? En uiteraard zou ik bijna zeggen, de ambassadeur van dit programma, Erik Tjabbers uit Roden. En de ambassadrice Koosje Klunder uit Lady hadden het allebei goed. Uiteraard de Red Devils onder leiding van Lester Butler. Ja, die kwamen uit Los Angeles, een bluesrockband. En ze waren actief van 1988.

hij zei, ik ga een album met jullie opnemen. En dat wordt een live album. Dit moet je gewoon live opnemen. In 1992 kwam het album King King uit. En ja, het is echt fantastisch. En ze zijn ook met name buiten Amerika in Nederland heel populair geweest onder de liefhebbers. Prachtige band. En ja, ze hebben nog wat, na die tijd nog wat, wat andere bandjes opgericht. Lester Butler overleden in 1998 aan een overdosis drugs. Ja, Big Pete, Pieter van der Pluim, de Nederlander, heeft nog een keer bij de overige Red Devils opgetreden. Ja, nou ja, ik vind het fantastische muziek. Ik draai hem vanaf de LP natuurlijk. Luister en geniet van dit prachtige Devil Woman.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. De Red Devils. Met Lester Butler, wat ik al zei. Wat een fantastische muziek. Wat een geweldige band, vond ik dat. Devil Woman. Live uitvoering, uiteraard. En origineel en cover. Ja, ik ga naar iets anders. Wat zal ik eens doen? Dit.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Ja, de Belgische bluesrockband Lazy Grey. Die hebben 10 mei jongsleden ook een nummer laten. Hoe noem je dat? Gedropt. Ja. Uitgegeven, ja. Moeilijk woord, hè? Ja. Prachtige band. Lazy Grey uit België. Drowning.

Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Lazy Grey uit België. Prachtige nummer, Drowning. Ja, de Engelse band Brave Rival uit Portsmouth. Die het zuiden van Engeland, die ja, de bluesrock band. Maar ze gaan ja, ze neigen tegenwoordig meer richting de rock. Maar ik vind het nog altijd prachtige muziek. En er komt een album aan, een live album. En daarop vooruitlopen nog was een nummer, Fairy Tale. Dat is Live from the Wedgwood Rooms in Portsmouth.

Ja, het is gewoon een terecht applaus voor deze prachtige band. Zo, even maar uit. Brave Rival heb ik het dus over. Er komt een live album aan. Merry Christmas, zei ze ook nog. Ja, heel toepasselijk in deze tijd. En een muzikant, een gitarist waar ik ook helemaal gek van ben. Misschien wist je dat wel. En als je het niet wist, dan weet je het nu. Walter Trout van zijn laatste album Sign of the Times vanaf vinyl. Gold Marble vinyl, ja. Hurt No More.

0: Ja, het blijft fantastische muziek. Walter Trout, hij stond afgelopen weekend op het Ribs and Blues Festival in Raalte. En Erik Chabas is er ook heen geweest. En die heeft hele mooie bands, hele mooie optredens gezien. Ja, ik zag de line-up ook. En dat is natuurlijk gewoon prachtig wat daar neergezet wordt.
1: Album van de week.
0: Nicky G en de Snake Charmers. Het album Ain't Wasting Time. Het nummer Lead Me On.

Ja, het is een prachtig album, vind ik. Ain't Wasting Time van Nicky T in the Snake Charmers. Wat ook mooi is, is een bluesgitarist uit Slovenië. Ik heb het over Julian Erich. Nieuw nummer, Lowdown Ways.

Julian Erich, Low Down Ways. Ja, de Australische Jay Howie en de Jay Howie Trio hebben ook een nieuw nummer uit. In 15 mei uitgekomen. Een heel romantische titel. Bitch.

De J. Howie Trio, Bitch. Ja, Jeremy Vasquez en Ronnie Shellist, die hebben in 2007 een album uitgebracht, Chicago Sessions. Daarvan draai ik Blues Keeps Me Strong.

0: Jeremy Vasquez samen met Ronnie Shellis, dat is een Engelse blueshuisspeler. Blues keeps me strong.
1: Artiest van de maand.
0: JB Hutto. Dit is JB Hutto in the Hawks met het nummer Alcohol.

0: with alcohol.
1: Alcohol, heerlijk nummer van J.B. Hutto.
2: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
1: Ja, alles is eindig en ook deze uitzending van Crossroads Blues Radio, aflevering 258XL, zit er bijna weer op. Ik wil je natuurlijk uiteraard hartelijk danken voor het luisteren en de mensen die gereageerd hebben voor via de app. Ook hartstikke bedankt voor jullie berichtjes. En ja, ik hoop dat je genoten hebt van de muziek en misschien ook wel een klein beetje van mij. En misschien hoor ik je volgende week, of hoor je mij volgende week weer. Dat zou ik natuurlijk heel fijn vinden. Volgende week ben ik er weer met een XL-uitzending. En dan moet ik even denken, in 16 juni volgens mij, dan komt Jeroen. Jeroen komt langs in de uitzending. Dat is een heel verhaal, maar dat zien we dan later wel. Jeroen Wassing heb ik het over, die komt in de studio. Nou ja, lijkt het jou ook eens een keer leuk om een uitzending bij te wonen in de studio van Crossroads Blues Radio. Dat is altijd mogelijk. Stuur even een mailtje naar Klaas@crossroadsbluesradio.nl. En heb je een leuke top 5 of heb je een leuke suggestie voor een item? Ook even een mailtje naar info@crossroadsbluesradio.nl. Je kunt sowieso even op de site kijken. Daar zie je allerlei rubrieken. Zie je de nummers die ik daar toen voor gekozen heb. Nou ja, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Ik ga eruit met Canadese band. Daar ben ik best wel helemaal gek van. De Izzo Blues Coalition heb ik het over. En van het album Gabriel and Blues, dat komt uit 2025. Daar draai ik een nummer van, dat heet Encore et Encore. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Ciao, ciao.

0: de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nou mag jij maar. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep Het Hoogeland. Omroep Het Hoogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw.